0: nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: Tot zover het nieuws op Wild FM.

naar de muziek. Happy Music.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: Tot zover het nieuws op Wild FM.

Harder Muziek. Happy Music.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde bloesem. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 1:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 12:15 vluchtte hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Standaard, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badhoeverdorp.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkeloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 1:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. De politie zette gisteravond een mobiele eenheid in naar Brandstichting Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. In de Duitse stad Essen ontsnapte een gevangene tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen, twee bewaarders, hadden overmeesterd. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: nieuwsupdate. 8 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkeloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland loopt het verkeervertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Oorzaakt langzaam rijdend verkeer 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Ook op de N207 is het druk in de richting van Hillegom. Doe je er vanuit Alfa aan de Rijn tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 10 minuten langer over.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2034. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen. In september bleef de werkeloosheid in Nederland voor de 2e maand op rij stabiel op 4%. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ongeluk zorgt op dit moment in Noord-Holland voor de meeste vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen ging het mis tussen Beverwijk Oost en Alfred Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Ook op de A27 Almere richting Gorkum wordt langzaam gereden. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert, 8 kilometer met 10 minuten op onthoud. Tot slot nog de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A9, 2 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: met je nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de snelbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen, zoals autonome wapens, ruimtesystemen en hypersonische wapens. President Trump kondigde dit aan tijdens zijn campagne in Montana. In de noordelijke staat zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Trump belooft Amerikaanse militaire oppermacht. In september bleef de werkeloosheid in Nederland voor de 2e maand op rij stabiel op 4%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren 408.000 werkelozen. Het aantal werkenden bleef al bijna 3 jaar rond de 9,8 miljoen. UWV telde eind september 197.000 WW-uitkeringen, 1,2% meer dan in augustus. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2034. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen. In september bleef de werkeloosheid in Nederland voor de 2e maand op rij stabiel op 4%. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB.

5 minuten vertraging op. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem heeft het verkeer ook nog last van de afgesloten A9. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er nog een kwartier.

0: FM met je nieuwsupdate. 10 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Mijn naam is Rijbaard Mans van de ANWB. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongelukvertraging. Tussen de aansluiting met de A9 in Haarlem, 2 kilometer, 10 minuten op onthoud. En tot zover de A.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar, maar dat wordt zienderogen beter. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2034. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM met je nieuwsupdate. 11 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezielkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. De vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn en sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Wild FM.

0: Bij Smit Sportprijzen Bad Oeverdorp heb je heel veel keus in bokalen, trofeeën, standaards, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Oeverdorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Oeverdorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badoeverdorp.nl.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Go, go, go, go, go, go. Dit is Wild FM. Wild FM.

0: FM met je nieuwsupdate. 12 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezilkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Li Qiang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. De vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn en sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM. Terug naar de muziek.
2: Happy music.

0: paard, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badhoeverdorp.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 1 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen twee nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europese Hof vandaag. Het bankbedrijf moet het bedrag dus eerst direct terugbetalen. Dat kan wanneer iemand bijvoorbeeld slachtoffer is geworden van phishing. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Naar de muziek. Happy music. Feel good. Go. Dit is Wild FM.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Vlakbij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4e grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6e plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen 2 nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is The Wildcard. Deze week Sam Devine.

0: Nieuwsupdate. Nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. Vlakbij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4e grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6e plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa. Wild FM met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

locatie. Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is The Wildcard. Deze week Sam Devine.

0: nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Beauty bij Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty bij Rosa.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jesilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: met je nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Veel files leveren nog een paar minuten

naar de muziek. Happy Music.

0: Nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

nice.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: sound effects.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

de muziek. Happy Music.

0: Nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

dagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afro Tros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 10 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen.

naar de muziek. Happy Music.

0: Nieuwsupdate. 11 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen.

Man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en AfroTros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. Middernacht.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
2: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

naar de muziek. Happy Music.

0: Nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
2: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de Kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
2: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.